habe. Dat derde, je schenkt ja geven. Dat vierde, goats donen, oder halpen. En dat vijfde, aan onscheren, oder amfoten. Ganz selten habe een man en een vrouw denselben weg, wo zij er live bewiesen. Einem zine wird tjane en anderen maut maken, oder den zij er wei donen. Ein weg onder te wiesen dat wie aan goud zijn, es van wie een anderen loven, einen compliment geven. Dort tjane einfache wird zijn, zo als, ik leg din kleid. Hast du dort gemocht? Oder, dit eten schmeckt op een schein. Du hast mij zo zeer geholpen. Dort haf die veel tijd gekost. Dankeschön. Een van onze diepste bedürfnissen is dat andere ans wat rekenen. Voor veel mensen wordt dat bedürfnis bevredigd, wanneer zij bestedigd worden. Vinkst du wat du feilst, schwer te zeggen? Wanneer du mal wat passend het heren oder lezen deest, dan doe dat abschrijven. Zo wirst du vielleicht leren, wo du kost din eie Partner dine Leib en wird uitrekje. Baste es din Mond beobachte. Wat voor arm de baste sprak es? Wat arm dat meeste zeigt? Kon zijn dat je bij deine veel engere Gemeinschaft haben worden.

nicht mautlos morgen. Gisteren heb ik mijn zin de vrede genomen als hij je wanne hoort. Ik deed aan bemasteren even zien het riese kleider en deed fijn je nood. Den dag door fea deed ik mijn dag daar mautlos morgen als ik dat kleid bemasteren deed, wat zij zichzelf genet hoort en hoort weinig gouden te zijn. Een dag verloor ik een vriendschaft. Lijftoligheid dreid en hoos nen. Dat weer een misverstandnis, wat door touw lood weer. Vandoor heb ik de lei van mijn man vernicht. Nicht met een slag, aber ganz langsam, een beetje op een mol, jaar voor jaar. Eerstens had ik aan de vrede genomen en wordt arm scheinend. En had hij niet zelfs vertrouwen en nicht wird vallen, wanneer hij trachtte deed? Ik heb hem weigedoen met wat ik zeed van anderen dort hierde en zag hem dort aan en dacht hij had bloos angst. Dort licht van de lijf en zijn uur ging met eenmaal zo ovens uit als hij zijn hand naar mij uitstraatje deed, aber ik nam mijn lijver in boek. O, mijn levendje God, bring mij ware terug naar mijn familie en mijn vriend, dan leer mij werkelijk andere mij te rekenen en te verstaan.

Inga hade Jesus ju frågat wann er de laatste dag kommen würde. Und Jesus sagt darum, wann je dort Erkel von Verdorvenis an dat Heiligtum stone seine, von wohnt de Prophet Daniel red, wer leest, lot am verstone, dann lot den, die an Judea sind, nur de boy flechte, und wer am Hustag is, lot am nicht raufkommen wort uit zijn Hus zu nehmen. Und wer am Fleck is, lot am nicht teruggone, sich zijn Anzug zu holen. En wij die vroeger en die door die met kind zijn, en die die een kind aan de brast haar. Op een beet dat jullie vlecht niet in winter of om zelbert kent. Dan door wordt grote triep zal zijn, zond als nog niet is gewaast van aanvang welk bet nu, en wordt ook niemals zwaarder passeren. En wanneer die door niet weer het charter gemaakt, wordt geen vlees geraad worden. Op een die door wordt het charter gemaakt worden, om die uitgeweelde erholven. Dort wist ans Wuschlam de tiet wat zene. En dort is een poort van wat Joel hier dem Herr zijn dag nannt. Joel wordt ans nu verleihe, wo de heischrecke durch die Flecke jinge. En door is een interessante farsch en spreche, dat 30. Kapitel, de 27. farsch, dort van de heischrecke redt. De heischrecke hat geen chenig. Doch gonne ze alle en plots en rie. De gonne dech en land zo als ne armee. Joel wordt verschiedene weerbrokken, wann hij den beschrieven deed. Door zijn zonen die leven, dat dit van verschiedenste angezeffen reed. Ober die weerd worden je brok te beschrieven, wat die heischrijke werkelijk doen, en wo ze alles en erstig afvreten worden. Joel, dat eerste kapitel, de vierde vers. Wat die gnorgende heischrecke geloten haft, worden die schwormende heischrecke abeten. En wat die schwormende heischrecke geloten haft, wordt die junge heischrecke abeten. En wat die junge heischrecke geloten haft, worden die andere heischrecke aufstrepen. Wat kan een mens met zo'n angezeffer doen? Dat zien ze dat er nust is wat den trek holen kan. Ze kennen nus doen van zo'n armee van heischrecke durch dat land gaan. Verdien is dat grein en fresh en smak, maar wanneer die heischrecke door met deeg zijn, dan is dat zo als een wildnis. Dat is zo als wanneer een vier door deeg gaan is. Wanneer Joel deze vee weer brokken deed, dan zegt hij hoe die heischrecke dat land verdorven ha. Wil Joel van de Heer zijn dag reed en die heischrecke ploeg als een beeld van de triebsal verstalt, wil ik je nu naar dat openbaringsboek nemen, door wel we zien hoe de triebsal en nen je bracht wordt worden. En dat zesde kapitel in de openbaring lezen we van hoe de Heer Jezus de macht heeft de zeven zegel van dat boek op te maken. Ik leef dat wat goed zijn wanneer ik de eerste acht vers in dat zesde kapitel lezen word. Dit beschrift wordt am Anfang van de triebsal passeren wordt. En ik zag, als dat lam een van de zegel opmoekt, en hier het ene van de levende tieren met een stem, zoals een donnerslag, zei, kom. En ik zag een chick, een witte piet, en die daarboven zat, hadden borgen, en aan wat een kroon gegeeft, en hij reed eruit, zoals een gewenner, zodat hij gewennen zal. En als hij dat tweede zeil opmoek, hier ik dat tweede levende tier zei, kom. Dan kwam nog één piet uit, en rood het. En die daarboven zat, wordt het gegeven dat hij vrede van de eer nemen zal, en die mensen zich onder een ander zullen doodmaken, en aan wordt een grote zweet gegeven. En als hij dat derde zeil opgemaakt had, hier ik dat derde levende tier zei, kom. En ik zag een chick, een zwarte piet, en die daarboven zat, had een wichtschool in zijn hand. Dan hoorde ik een stem van een med, mank die vier levende tieren zei, een moot wijd voor een dagers loon, en drie moot jorst voor een dagers loon. En door den eil en wien geen schode. En als hij dat vierde zegel opmoek, hoorde ik dat vierde levende tieren zei, kom. En ik zag een chick, een blaas gereinigd piet,
en die daarboven zat heet dood, en dat dodesrijk tjeem aan hingeron, en aan wat macht je geeft, even dat vierde poort van de eerd, dood te maken die schweert, en hungersnood en den dood, en wille tieren op de eerd. Dat beschrijft de aanvang van de triepsal van de Joel reed, en ook Jezus, en Jezus ook reed. Dat is geen wonder, dat Jezus zei dat het zo slim wordt zijn, als dat niemals weer je was, en ook niet waarder wordt zijn. Nu is er een zaak, dat we hier niet vergeten moeten. Wanneer we Openbaring dat vierde en vijfde kapitels lezen, dan zien we twee wichtige dingen door, die ons beschreven zijn. Daar is eerstens een der, die op is, en die in hemel is. Dat tweede is dat daar ook een troon in hemel is, en dat die niet ladig is. Daar wie een die op den troon zat, en dat kan geen andere zijn als de almachtige God, die alles nog zien willen deed. Dat lam die de zeil opmaken deed, is geen andere als de Heer Jezus Christus. Nu, wat deed dit bedienen? Nou, dat bedient dit, dat wanneer daar ook een grote triepsel op je eerd is, en zoveel schoot, je doet een woord, dag is God op zijn troon, en weet kracht wat hij deed. Wanneer dat tijd is, dan wordt de Heer Jezus en macht en heerlijkheid van hemel komen, en wordt een eng brengen tot de triepsel. Also, wanneer we nu Ramans checken, dan kan we zeer schwind verzorgen, wilst er zoveel aanheil en godloosheid is. Dan moet we onze ogen hecht hebben en zijn dat God nog op zijn troon zetten deed. Hij heeft alles in zijn hang. Hij deed alles beheersen. De andere zaak is dat er een der in hemel is, die op is. Hoe wordt dat zijn, wanneer er geen der in hemel wordt zijn? En hoe wordt dat zijn, wanneer er der weer over die op eeuwig toegemaakt weer? Dat wordt werkelijk zeer treurig zijn. Dat is de zind die de derjegen en mens toegemaakt heeft. Over de Heer Jezus heeft de der opgemaakt. God zij dank. Hier zijn een gevaars die dat verstalen. In Hebreeën, dat tiende kapitel, 19e bij 22e vaars, lezen we deze weer. Daarom brede wel we nu dat toevertrouwen haar en dat allerheiligste en antagone der Jezus zien bloot, dat hij en je zegend heeft voor ons, en waag die fresh en levendig is, deeg die gerdien, dat heet zijn lief, en ha een grote hoge priester even God zijn huis, dan wel we nu nodig komen met een woordhoofdje het hoort, en vallen vertrouwen en geloven, en hoort bespreid van een aanreinend gewassen, en ons lief gewassen met reinend water. Dit zegt, dat we kennen no God, deeg Jezus zijn bloed komen, en vallen vertrouwen en geloven. En dan hebben we deze woord van Jezus zelfs in Johannes 10, 7 bij 9. Dan zegt Jezus waarde toe aan, en waarheid, zei ik nu, ik zie die der voor de schoop. Alle die jemels ver mij gekomen zijn, zijn dief en rijber over de schoop harte niet, nog den. Ik zie die der. Wie immer dat mij en nen jet wordt zelig geworden, en wordt een nen en ruitkone en wordt wijdvinger. En dan ook Johannes 14, 5 en 6 vers. Thomas zei te hem, wie weten niet wo du han jest, wo tje we dan den weg weten? Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene tjemp nog voor de boete dek mij. Wie zijn er dan dat de der die in hemel opstaat en mensen om hemel enlode deed? Het is een beeld van de Heer Jezus. Hij is zo als een der, derg wem alleen wie hem hemel en nen gonne kennen. Derg dezelfde der wordt de Heer zijn oordeel uitgeschikt worden, de Heer zijn dag aan te vangen. Mijne vriend, wanneer je de Heer Jezus niet als heiland en hoord aannemen worden, dan wordt hij hun rechter zijn wanneer je ver God stonen worden, en een rekening van hun leven geven worden. Ik zie zeer vrouw dat de Heer Jezus mij de zijn genoot geraad had. God zie dank. Hij wordt die ook raden, wanneer u aan geleven wordt en aan als de heiland aannemen

Nu Joel dat eerste kapitel de vijfde bij zevende vers. Waakt op, je zupe, en hield, en klocht, je wijndrinkers, wegen de nieuwe wijn die afgesneden is van hun muil. Dan de meeste nation ohne zol is tegen mijn landje komen, die heeft tenen zo als een leef, en honger tenen zo als een mutter leef. Die heeft mijn rank verkwoost, en mijn viegeboom verdorven, en heeft den afgestreept en weggesmeten, de aaste zijn witgemaakt. Joel redt wieder van de heisrijke ploeg, en vergelijkt dat met hem her zijn dag. En hij redt hier dan ook van zupe. Dat schien zo dat dit de grote zin weer en zijn dag. Wils de heisrijke alles opgevreten houden, worden door ook geen wijndruwe of de vier zennen. Dat meen dan dat zonen als ze brugte om er wijn maken, wordt niet meer te hebben zijn, en de wijn wordt niet meer te hebben zijn. De wijndruwe en de vier werden ook goed om eten, maar dat schijnt zo dat ze dat bloos brugte om wijn maken, zodat ze zich bezoeken kunnen. Wanneer mensen egel bezopen zijn, dan zijn ze niet voor iemand wat anders brugbaar. De grondlag van de nation wordt dicht dat zupe vernicht. Dit weer nu een warning voor de mensen dat zond wordt de nation vernichten. De ploeg had de aarde verdorven, zodat er niet meer wien wordt zijn. Dat we er zijn dat mensen worden leven zijn, dat mensen vernicht worden worden, als dat er niet wien wordt zijn, zodat ze drinken kunnen en er super ontzied laaien worden. Daar zijn veel in onze wereld die met super geploogd zijn. Daar is rood, maar veel willen niet van hieren. Joel brugt deze ploeg en wiest haan naar de herzien dag en de toekomst. Dat openbaringsboek de zondag beschrift redt van woe mensen die een grote weedog wegen de triepsel zijn, waar de leven God uitvluchten als dat ze boese donen worden. De deur tot de radung staat nu nog op, maar we weten niet hoe lang. En zonen die wellen kunnen door dich gonen en van ere zin geleest worden. En ik vroeg die best u reed, dat te doen. Nu Joel dat eerste kapitel de achte betrettiende vers. Klaag zo als de jonkvrouw die een zacht zeker kleed is voor een jonge brigam. Je treedt apfel en drink apfel zend van dem Herr zijn huis of je snede, de priester dem Herr God zijn deine treuren. Dat veld is kapot gemaakt, dat land klaagt, wils dat je treedt is verdreigd. De nieuwe wijn is uitgedreigd, de frische eil jeft uit. Schimt junt, je vormen, klocht, je wijnhandler, voor den wijd en de joost, wils de arte van dat vlek is vernicht. De rank verdreigd, en de vieje boom is verwalcht, de vruchtboom, de palmboom, ook de appelboom, en al die boom, en dat vlek zijn opgedreigd. Werkelijk de vrijheid van de mensen zijn, is ook verdreigd. Kleed junt met zacht zeg en truert, je priester, en juult, je altaar deiner. Komt, je deiner van mijn God blijft de ganze nacht even en zacht zeg je kleed, wilst dat je treed apfer en dat drink apfer, zend van jun God zijn huis, treg je holen. En deze vars, chevy zijne, wat deze mensen in er leven, je leden houden wegen de heisrijke ploeg, dat dich dat landje komen weer. De vormen kunnen niet eisten, als ze hadden ze geen getreed te verchepen, wilst daar weer nust even gebleven. Ze kunnen ook niet er opverbrengen, en dat meent dat de priester en de deiner nust worden hebben wat aan, tom leven veel. Dat weer alles topgebongen. De arten weer vernicht, je schaften kunnen niet er zaken chepen en verchepen. Dat wordt families aangriepen, zoals ook alle mensen. Als er weer dat China, die door zo'n ploeg niet lieden wordt. Dat is zeer mogelijk, dat deze ploeg een oordeel weer van God. God deed zo'n te gewisse tijden, zodat die mensen door worden terug naar God gebracht worden. We weten dat God later tot Israël in de drie tijd een hongersnood bracht. Elia weer God zijn profeet als God derg aan, na hongersnood bracht dat 3 jaar lang weer. En Joel zijn tijd,
wäre Menschen mehr interessiert, eine gute Zeit zu haben, als dass sie sich wegen Gott seine Weg interessieren würden. Dort ist so, als dort an der Triebsal wird sein. Sohne Dinge, die nötig sind, wollen nicht zu haben sein. Aber da wird genug für Pleasure und Vergnügen sein. Gott will dort nicht so haben. Aber Menschen sind Sünder. Und wenn sie Gott und sie schmieden wollen, dann wollen Menschen deeper und in Sinn geführt worden. Gott will Menschen nur sich selbst tragen. Hij deed dit door zijn leven en zijn genood. Wanneer mensen dat afzijden worden, dan wordt God zijn warning schekken. Wanneer mensen dat niet heden worden, dan moet God zijn oordeel schekken. Zeg maar, doordat wil hij mensen van ihre wijze weg wegdraaien en naar zichzelf brengen. De Israëlieten deden niet de genood en leven aannemen en ze hoorden ook niet naar de warning. Schließlich muss Gott anrechten. Gott hat sein Leben genug lang zu der Welt offenbar gemacht, durch dort Evangelium. Er hat den Weg gemacht, durch wohnt Menschen von seinem Urteil können bewahrt worden. Er hat dem Herr Jesus für unsere Sünde gestraft, als er sein Leben auf dem Kreuz angegeben und dann von dem Tod war er abstand. Sohne, die dort durch den Glauben annehmen, können selig worden. Sohne, die dort aufsehen, hat kein anderer Weg. Dich wohnt ihre Sünde, können vergeeft worden. Sohne wurde in ihre Sünde gestorben und wurde von dem Herr gerecht worden. Die Bibel gibt uns Weisheit, wo wir uns in dieser Welt behandeln sollen und wo dort in dieser letzten Tag wirklich ist. Das ist, was wir in 2. Timotheus, der 3. Kapitel, die erste 5 Vers lesen. Dit sollst du weten, dat in de laatste dag worden zeer schwere tijden komen. Dan mensen worden veel van zichzelf houden, jitzig, puchrig, stolt, laster, älteren ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, ohne leef, laten zich niet verzenen met anderen, anderen schlechtet noreden, ohne zelfbeheersing, onbandig, die dat godet hassen, eenen dem anderen verroden, ruchloos, abgeblost, die dat vergnügen meer leef ha als Gott, die een vorm van vrouwheid ha, aber die kracht daarin afzijen. Dreh die van zo'n weg. We moeten ons van dat bezet weg drehen en treg nu Gott in zijn weg komen. In 2. Petrus 3, 10 bij 13, staat dit geschreven. Ober dem Herr zijn dag wordt komen, zoals een dief. En de hemels worden dan met een grote geruus verschwingen, en dort wat geschoven is, wordt met heetet brennen, wegschmelten, en de eerde en alles wat er binnen is, wordt uitgeforscht worden. Wanneer dit alles verschwingen wordt, wat van een mensje zal wie dan zijn en ons wandel en heiligheid, en dem dat wie nou dem God zijn dag ivrig luren, wanneer de hemels brennen worden, en abgeblost worden en wat geschoven is, wordt hem vier schmelten. Wie weet er dat hem Herr zijn dag komen wordt? Aber wanneer dat wordt zijn, weet wie niet. Wils wie weten niet wanneer de Herr Jezus alle waarde geboren naar zichzelf roepen wordt. Wanneer du dem Herr Jezus nog niet als den Heiland aangenomen hast, dan doe dat vandoor. Ik praag er die. Wanneer du bekeerd bist, dan hast du dat eeuwig leven en kanst een wandel ha, dat dem Herr ere wordt. Dat wordt die, der Gott seine Gnade en kracht gegeeft worden. Mocht de Herr jund alle segnen.

Ek is Hilda Friesen en op brood van ons leven van jou is die apostelgeschicht 16:10 wat het zegt. Als hij, Paulus, de Sivision nu gezien had, verzocht wie voest naar Macedonien te komen, wil ze wie nemen aan dat de haar ons door hen geroept had, dat evangelium te predigen. Zo schwind als Paulus even zegt weer, hoe God aan hen roepen deed, wie hij op hem waag door hen. Hij wist dat hij een boodschap had, die veraan weer. Dat zegt dat hij neemt aan dat de haar aan geroept had, dat evangelium te predigen. Hij wist dat deze mensen dat evangelium oder de gouden noorrecht van de radung in Christus veelt. Aan veelt niet allerhand leer even de filosofie, aan veelt dat evangelium. Wanneer wie de welt van jou helpen willen, dan veelt aan dezelfde boodschap, wat dan moet de mensen in Macedonien veelt. Ik denk van jou aan den dag waar Martin Luther zijn 95 artikel aan de deur van den Schlot in Wittenberg neerlen deed. Dort werd de aanvang van de grote erwaking waar veel mensen in Duitsland en in de ganze wereld terug naar dat evangelium kwamen. Dat evangelium werd voor veel jaren

Hier's na je schicht van twee vrouwen die hem hospital lagen. Eine heet Fred en de andere heet Afgunst. De noemers van deze vrouwen zeiden die al wat van je schicht dit is, niet zo? Een dag noem andere ging ruig voorbij. Door weer weinig te doen, buiten een beetje lezen of een toezicht wat vertalen, Fred weer jeder dag erloopt een korte stootje bij een venster te zetten, op een stoel. Afgunst wordt niet de vrijheid gegeven, en zo vroeg zij Fred of zij er zeiden wordt wat zij door buiten zag. Een dag zei zij dat door Tjenja buiten spelen deden. Jonge lie gingen spazieren. Schmakke bloemen vangen aan te bleien. Zij proefde bleden te beschrijven, die door ram vloeren. Zij zeed door wienen van je ant, met ere antjes, die in de licht naar wagelde. Op een meditiet, wilt Afgans niet opstonen kunnen, wordt zij afjenstig. Dat weer doch niet reich dat Fred alle deze stromen dingen zijn kunnen. Bald kunnen zij aan nust aan dat denken, wat zij kort ongebongen en verdrisselijk wordt met haar vriend. Eine lange arruie nacht kon zij niet slopen wie een ere gedanke. Zij hier dat vrij diep apodeme deid, zij deid waarje en hoe laft kopen. Of gans deid tjeinen ropen, zij dacht beloos aan alle de stromen zagen die Fred je zijne hoort en zij niet kon. De ganse nacht derg deed Fred met ere laf tjampen. Maar eenmaal hield zij op met zijn schwoer odemen en alles weer stil. S'morgens wordt er tjarpa ruutje droogd. Of gans vroeg voort als zij Fred er baad kon hebben, bezie dat venster. Als er baad doorstond, kon zij zich oprechten. Zij kon endlich ruutje. Zij dacht, nu endlich kon ik ruutje en dat alle voor mijzelf zijn. Als zij dat deed en zag wat er buiten weer, trak zij bloos aan je zicht af. Er ging de lucht ruut. Nu zag zij wat er vriendje zijn had. Ne steinerne wand. Fred had de ganse tijd gewist door nus te zijn weer. Aber zij had er vriend wilt ne Fred maken. Afgans had deze valse gedanke erlaubt overhand te nemen. Dat weer zo slim geworden, dat zij niet mol meer had kunt er vriend gelegen. Zij had er vriend laten sterven. Wanneer zo'n geschicht hiert, dan vraagt einer zich, wat voor een instelling heb ik vandoor? Hier is een passend woord uit de Bijbel, die ons helpen deed een goede instelling te hebben. Filippa 2, 3-5. Wanneer je wat doen, dan ziet niet nozig en stolt. Veel meer acht de nächsten hecher als junt zelfst. Je zal niet bloos nur doortje wat junt zelfst interessiert, aber ook wat de nächsten interessiert. Wer zijn wie? Fred oder Afgunst? Wilst wie door even denken, wel wie nog een leid hoort je?

een vrouw wat u voetsbosch kunnen beantwoorden. Wanneer vroeg weer te raadsten zijn. Die wordt aan andere dacht, of die wordt afjansig weer. Wie weet dat vroeg op verschillende wegen kunnen te zijn zijn. Bloos van anderen ons kennen leren, merken die een indruk op einem. Hast du nur wem gekannt, wat dort voor die deed? Hier is Joyce. Zij wordt ons nog meer zeigen, wo wie kennen voor anderen te zijn zijn.

Hallo, ik heb me gevraagd over de vroeges die du zetten zien je wast. Van mijn vriend hier, die met me taup dit programma merken. Wat deze jonge vroeges leicht niet weiter is, dat zij me moed geven, jedes Mal, wenn zij nu ans komen en dan hier deze programma opnemen. Dat is niet zo leicht als ik dat heet. Zij doen een lang thuis even, dat zij dat zo goed als meelig doen kennen. En dan, wanneer zij dan hier ver dat microfoon zet, dan wel dat de nerven ziemlich anstrengen. Zo, nu zie ik eruit die van een vrouw te vertellen, wat een kind te zien weer. Een moeder vertelt, wo er 5 jaar zo jong, zich al ganz jong had Jezus hand gegeven. Hij had ganz einfach gebet, dat Jezus zal zijn zind vergeven en in zijn hart en zijn leven neerkomen. En van den dag aan wist de jong dat Jezus met hem weer. Een dag als de moeder en het jong en het zwak waren, deed ze een andere vrouw dat vertellen dat hij haar Jezus oinom. En dan deed die vrouw wat ganz bijzonder het. Zij leed er heen op den kleinen jong zijn kop. Hij hield ganz stil als zij aan een vers uit de Bibel verlezen deed. En dit weer de weer wat de apostel Paulus schrijft naar een jongen man in 1 Timotheus, kapitel 4, vers 12. En door las hij zo. Laat keinem op die rof checken, door wein dat du nog jong bist. Sie verdij door aan Jezus leven een voorbeeld, en woord, en wandel, en leib bewiesen, en jeest, en geloven, en reinheid. Ik geloof niet dat hij dat verstond, wat er te bedienen had, maar de moeder zelfs hield dat hem denkt en wist dat die vers of die weer kunnen ihren jong nogmaals de richting geven en zijn leven. Dat wie ook wat Maria deed als zij Jezus naar de tempel nam als hij een baby weer. Dan kom je de Simon in de tempel nemen en nam dat baby en deed hem zien. Dan lees wie zij behield al deze weer en er hoort. En af en toe als hij rater wordt, deed zij aan van deze vers deentje helpen. Hij is nu al 12 jaar oud. En dat is niet te weten als hij wordt door nu leven. Maar zijn moeder hoopt aan wat het immer aanspannen zou te leven als dat er zegt. En wat de mama nog besonders hem denk hield, is dat de ältere tante ihre hand op zijn kop leed. Zij deed hem op een wasch aanvoeten, wat een zeen weer. Als zij de weer daarna zet, merkt dat in zijn stoortje en druk. Dat weer dan meisje als van God, der deze vrouw tot den jong rede deed. Zij weer een zeen met haar weer, haar hand, en zo gaf zij den jong naar richting van zijn leven. Jezus deed ook met zijn weer en zijn leef toe je benemen, andere zijn. En de Bibel lees wie in Markus 10, vers 16. En hij nam de tjinger op een arm, leed aan de hang op en zijn aan. Wo deed Jezus de tjinger zijn? Hij hield aan op een arm en leed zijn hand op een nop. Dat wie een bedieningsvoller zijn. Ik leef niet dat de tjinger dat woorden jemels hebben vergeten. Wanneer wie de andere geschichte van Jezus in de Bibel lezen, ving wie dat hij deed zijn hand naar den uitzotzien mens uitstraatje en reed hem aan, schied hem aan en dan wordt hij geheild. En dat wie nus van eie ver dat hij hem aan schieren deed, wist dat wie een zeer aanstekende krankheid. En een andere geschicht lees wie wil hij Petrus, zijn schwiermutter, haar hand nam en dan stond zij weer op van dood. En Markus kapitel 5 is de geschicht van de vrouw die al 12 jaar troubel gehad had met bloed verlieren. Zij kwam van hingen en schied arm en zijn kleider. Hij feil dat er weer kracht van hem uit te gaan naar deze vrouw
En door die woord sê jy heilt. En so ähnlich is dit ook, wenn wie andere Welle zum Sehen sinne. En wirklich chat is dort de Kraft von Gott, die durch uns nur die andere Person streimt. Manchmal kann eine Person dort spüren, wenn wie de Leif tulich und fote. Stell dir vor, du hältst in euer stecktet Torchlicht. In der Jahre dich bei dir, habt auch ein Torchlicht, aber dort erst nicht euer steckt. Du drehst die nur eher und steckst ihr Torchlicht an. Du hast ihr sehend mit deiner Flamm. Wort deine Flamm fortschlander, willst du, hat dort andere Torchlicht euer steckt? Nee, die Flamm ist so daches erst. Du kannst die sicher sein, dort dein Torchlicht bleibt so dach aus einmal. Wir würden auch niemals verlieren, wenn wir andere zum Sehen sind. Wir würden durch dich bloß retten. Was denkst du, mein Freund, willst du wel in der Früh sein, ein andere zum Sehen sein? Wenn dein Mann durchgedreht ist, lass ihm deine Leib sperren und dein Verständnis für was ihm bordet. Wenn dein Kind handfällt, dann nimm ihm ab und du ihm antworte und küsse. Wenn dein Freund trurig ist, sag die bi er dool und nimm ihre Hand. Brück's nicht mu ein Wort sei. Sei wird es dort deine Leib sperren kennen und so wirst du ihr zum Sehen sein. Aber dort jeft auch jelen hätte, wann in reichtet Wut, to der reichte Tiet, kon in grauter Sehen sein. Du wie ein kleinet, bleidet Jungtje. Hij hat wenig Freund und hij wie sich gar nicht sicher. Und ein Tag schreibt sein Lehrer, feier wird ab seine Arbeit. Dit is Gott geschrieben. Dat alles. Die Kleine kriegt so viel Motto durch, dass er anfängt, Geschichte zu schreiben. Und als er groß wird, wird er ein Schreiber, ein Schriftsteller von Bietja. Wo kommt dort? Was denkst du? Was gab am Hoffnung und Sicherheit? Die Sehen von der wenig, aber bedeutungsvolle wird. Kannst du an wem denken, der so eine wird neidig haft? Mehrlich es. Dort der Janja wem brückt, der er versteht, und deine Wied oder deine Hand kann er Maut geben. Möchtest du dich früh sein? Darf ich für dich beten, dass der Herr die so sehne wird, dass die sehne wird eine andere streime? Lieber himmlischer Vater, Dank schein für deine graute Leib, und dass du hast uns Leben gegeben, dass wir kennen und sehen sinne für andere. Verjef uns, wenn wir so vielen anderen haben weigedun, mit unser Wied oder Mautlos gemerkt. Jef uns den Glauben und den Maut, andere Menschen mit Leib anzurieren, in passendes Wort zu sein, und durch dich in Sehen zu sinne. Amen.